0: Van een achterstand, ook op een moeilijk veld met goede supporters ook. Die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
1: Volgende week vrijdag start de competitie weer met de wedstrijd Club Brugge tegen KV Kortrijk. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist. Minima rond 14 graden. Straks droog weer met zon en wolken. Maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. Ook zondag zon en wolken. En dan maxima tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: ook steeds al volonté.
1: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal

om ermee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken, maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag zon en wolken en maximaal dan tot 29 graden. Heel fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keer drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept, die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk het is altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zon en wolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zon en wolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De politie heeft gisteravond een gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. 1 verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko, de Spaanse exclave Ceuta, waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa,

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
1: Ja. Already endured the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
2: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bond FIFA schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
1: Nee, nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
2: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied. Maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil. Net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
3: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, over een paar uur mag ik het startschot geven van het verjaardagsfeest voor Bart Keil. Maar eerst klaar wakker worden, samen met jou.
5: Radio BNE Klaar Wakker Weekend.
6: Herbert Verhagen.

0: Eric Clapton met een lied van Bob Marley. En die laatste was blij met de versie van Clapton. Waar is de tijd dat we elke week op school een gedicht moesten memoriseren? En vaak was het er eentje van Annie M.G. Schmid. Dit is haar bekendste uit 1950.
1: Dikketje Dap klom op de trap, 's morgens vroeg om 7:15, om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

jij de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

Mrs. Robinson, geschreven voor de film The Graduate in 67. 66, zoveel platen van Bart Kael komen eraan vanaf 9 uur. Morgen wordt die 66, maar dan vieren we Tura, dus doen we het straks al voor Bart met de lijst die door de vele stemmers werd samengesteld. Zijn eerste liedje bracht hij uit in 83, Symfonie, en zijn meest recente Zot Verliefd is genomineerd voor VRT Zomerhit. Tussen 1983 en vandaag zit heel veel muziek. Peter Hermans en ik draaien 66 vanaf 9 uur.

0: komt eraan.
1: Matthias Vergels. En ja hoor, Bart Kuil zingt ook over Marlijne. Straks in de Radio BNE Bart Kuil 66. Felicitaties voor zijn verjaardag zijn nu al welkom via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Waar zitten die superfans?
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Janet, het kakkenestje van de familie Jackson. Ze was het tiende kind, vierde recent nog haar 60ste verjaardag. En haar leven was tot nu toe zeker niet allemaal roze geur en maneschijn. Haar grootste teleurstelling vindt ze niet het gedoe rond haar ontblote tepel, wel haar drie gestrande huwelijken. Met andere woorden, zo belle was haar histoire niet. Michel Fugain

Begin volgend jaar geeft Michel Fugain een paar concerten in ons land. De tour Celle Histoire d'une belle histoire brengt hem naar Bergen en Luik. Onze Willy Sommers koestert ook de Franse chansons en gaat begin volgend jaar met de Vlaamse versies het theater.

0: Luc Steno, veel luisteraars hebben ook gekozen voor de Radio BNE Bartkuil 66. Peter Hermans en ik presenteren die lijst tussen 9 en 2. En zo meteen de evergreen van Golden Earring.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar...

0: een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma! Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Roos en Diane Reeves. En kijk, daar zijn de eerste wensen al. Doris de Cler uit Handsame wenst Bart Kuil een mooie verjaardag. En André Diers uit Rummen hoopt dat het nummer Onderweg in de Radio BNE Bart Kuil 66 zal staan. Vanaf 9 uur tellen we af.

Met Marian Faithful werd het al 7:50. En kijk, Lut van de Zanden stuurt een foto door van haar eerste koffie op haar terras in Hasselt. Geniet ervan!

Ook Franse muziek wordt hier gesmaakt op Radio BNE. Dit was nog eens de favoriet van onze vroegere Radio BNE-collega Christel van Dijk, monsieur Joe Dassin. Vanavond kan je naar de eerste show van VRT Zomerhit kijken. Sandra Kim is erbij, Meteor, K3 en ook deze man, Stan van Sammen.

is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. FIFA-baas Infantino gaat niet door met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen. De meeste migranten die Ceuta binnengedrongen waren zijn teruggekeerd naar Marokko en Union wint de Supercup tegen Club Brugge. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. De meeste migranten die Ceuta binnengedrongen waren zijn teruggekeerd naar Marokko en Union wint de Supercup tegen Club Brugge. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel

0: ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
1: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu precies voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen dus de accijnzen op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
1: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord. Ze waren betrokken bij een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Bij dat incident vielen twee gewonden. Eén van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Bijna 60 mensen hebben die oversteek niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hebben Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij bent onderweg naar Ceuta. Waren die maatregelen nu nodig?
3: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
1: Dankjewel, Mieke. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Bekerwinnaar Union versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
4: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
1: Want Union trapte zijn 5 strafschoppen binnen en bij Club Brugge miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
5: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint.

0: Gewoon uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Dit zat vooraan in het nieuws. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders weer in. Na felle kritiek van verschillende voetbalfederaties. Meer op sportza.be.
2: Dankjewel, Sophie.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
2: Een fijne zaterdag.

Wouters en Ingeborg. Nog een klein uur te gaan en dan drukken we hier op de startknop van de Radio BNE Bart Kuil 66. Verjaardagswensen voor Bart mag je nu al doorsturen via het Radio BNE kanaal op 14 Max.

de Easy Beats. Ja, we beleven dit jaar een zwoele, hete zomer. En zo ging het er vermoedelijk ook aan toe in de opnamestudio waar Amber en Dylan het volgende liedje opnamen. Ook buiten de studio vormen zij een koppel.

Brown Sugar bij het ontbijt smakelijk plukten wij uit het album Sticky Fingers van de Rolling Stones. En wist je dat we hier elke week een ander album van de week opzetten in Klaarwakker op Radio BNE? Zeker de fans van Lindsay zullen in hun opjes zijn, want hun idool is er vanaf maandag bij met het album Dichtbij.

0: Danae. Net wakker, goedemorgen. Om 9 uur start hier het verjaardagsfeest van Bart Kael. Dan draaien we 66 liedjes van hem. Laat die verjaardagswensen maar komen.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Rocky, je tragische verhaal van Don Mercedes en Bonnie Sinclair. 66 liedjes van Bart Kael hebben jullie bij elkaar gekozen. En Gerda Dumont uit Brugge hoopt dat Zanzibar ertussen zit. Want in een Zanzibar leert ze haar man André kennen. Dat is tof, hè? Vanaf 9 uur tellen we af.

In de videoclip van The Sweetest Taboo zie je beelden die we hier in Vlaanderen al een tijd niet meer gezien hebben. Streamende regen, waar Chabé dromerig naar kijkt. Mooie evergreen hier op Radio BNE. De wereldvrede was ook deze week weer ver te zoeken, zelfs in het voetbal. Maar niet in dit nummer van Yevgeny.

we Yevgeny kennen als ze lacht. Sabine Verbeek uit Merelbeke kijkt uit naar de Radio BNE Bartkuil 66 en ze hoopt dat ze nog heel lang mag genieten van zijn mooie muziek. Wel Sabine, tussen 9 en 2 krijg je 66 liedjes van jouw idool. Verjaardagswensen voor Bartkuil zijn welkom via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Woo!

0: Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want. Weet je wat ik wil? Dat jij mij eens vertelt welk nummer van Bart Kuil er later vandaag op 1 zal staan. Of zeg eens waarom jij een grote fan bent van Bart Kuil en hoe lang al en zo. Foto's zijn ook welkom. Ik lees het graag via het Radio Bene kanaal op VRT Max. En straks, na het nieuws van 9, vliegen we erin met de Radio Bene Bart Kuil 66. Door jou gekozen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

bestaan veel versies van dit liedje, maar hier in Klaar Wakker Weekend kreeg je de originele van Jackie Dee Shannon, afgestempeld in 63. Van de mooiste evergreens naar de artiesten van bij ons, dat traject leggen we hier dag en nacht af op Radio Bene, met veel plezier trouwens. Dit is Connie Fabri.

Merci, Jérôme. Weet je wie er morgen terug zijn na een heerlijke vakantie? Vanessa en Lars. En zij vliegen er morgen weer in vanaf 9 uur met de Radio Bene Wiltura 86. Het ultieme verjaardagsfeest voor de keizer van het Vlaamse lied. Niet te missen. En trouwens, Vanessa is vandaag jarig. Proficiat, fijne collega. Dit is een van jouw favorieten, denk ik. Dionne Warwick.

Dionne Warwick. Tot aan het nieuws van 9 uur mag Guus Meeuwis nog eens tot aan 3 tellen. Daarna is het aan Peter Hermans en ik om af te tellen van 66 naar 1. Het verjaardagsfeest voor Bart Kuil.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg meteen veel kritiek deze week en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
1: Nu is hij toch gezwicht. Hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Vanaf vandaag gaan de accijnzen
1: op. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stroom.

0: euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen de accijnzen dus op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
1: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend. Dat incident gebeurde aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Er vielen twee gewonden en één van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden ineens tienduizenden migranten Ceuta binnen om zo op Europees grondgebied te komen. Ze waren gezwommen of over grenshekken geklommen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Maar de migranten raken niet zomaar de zee over naar het Europese vasteland, zegt Mieke Strings in Ceuta.
2: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
1: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Napels ligt in vulkaangebied, waar wel vaker bevingen zijn. Maar dit was toch de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
3: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
1: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
4: Hiep, hiep, hoera voor Bart Kael. Tot 2 uur vanmiddag vieren we zijn verjaardag met zijn allermooiste liedjes. Door jou gekozen. Welkom.
5: Radio BNE. Bart Kael 66.
6: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Radio BNE
5: 66.

opener van het verjaardagsfeest voor Bart Kuil hier op Radio BNE. En het is inderdaad in 1, 2, 3 gebeurd. Verjaardagswensen voor Bart intikken en doorsturen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Gebruik daarvoor de reageerknop. Dit liedje kreeg al een beetje meestemmen op 65. En ondertussen bel ik een super bekende fan van hem. Ja, ja.

0: elke keer een beetje meer uit de jaren 80. Het decennium waarin het allemaal begon voor Bart Kuil. In 82 won hij de publieksprijs van de Baccarabeker. Goedemorgen, Kim van Onsen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jij was er nog niet, hè, in 82?
1: Dan was ik nog niet op deze aardbol, nee. Dan had ik nog niet het geluk om Bart Kuil te kennen.
0: En toch zijn jullie beste maatjes. Hoe lang al?
1: Ondertussen wel. Een paar jaar geleden hebben wij samen meegedaan aan de Vraders. Mm-hmm. En ja, wij hadden eigenlijk van dag één een mega klik. Hij was als een soort vader voor mij. Ik vond hem heel aandoenlijk, heel schattig, heel oprecht, heel puur. En ik was heel vurig en helemaal in het spel. En ik had direct zoiets van, Bart moet mee tot einde punt. Mm-hmm. En we hebben al zo'n beetje samengezet. En samen. Dit gaan we doen. En het is ook gelukt om helemaal samen tot einde te geraken. Dus we hebben echt ja, een band voor het leven gesmeed. En ik weet dat hem ook altijd zei, als die Kim nu een vader is, echt, dan word ik zot. Dat is zo'n eerlijke. Dus ik ben dan blij dat ik hem niet teleurgesteld heb. En sindsdien ja, zijn wij heel goede vrienden geworden.
0: Oh, zo tof. Hoe gemakkelijk was het om contact te houden na die tv-opnames?
1: Oh, dat was wel vrij gemakkelijk, omdat je ja, iets samen hebt gedaan dat je vrij intens beleefd hebt, zal ik maar zeggen. Nu natuurlijk, het is heel hectisch en Bart heeft heel veel optredens in het weekend en 's avonds. Ja, en ik heb dan overdag heel veel werk en dat is bij iedereen zo.
0: En onze lijn valt af en toe eens weg.
1: Bijvoorbeeld. Ja, sorry. Hè. Hoor je me nog?
0: Ja, nu wel weer. Doe maar.
1: Oké. Maar dus ja, ook met werk lukt dat wel af en toe. Bijvoorbeeld als ik eens een keer in hun buurt ben waar dat ze wonen, ja, dan zal ik altijd even een seintje geven van zijn jullie thuis of andersom. Ook als ze optreedt bij mij in de buurt in Capelle, ja, dan proberen we altijd wel van de gelegenheid gebruik te maken.
0: Mm-hmm. Heb je een favoriet liedje van Bart Kuil?
1: Even denken. Ja, wat is jouw geheim? Hebben we heel veel gedraaid op Radio 2.
0: Klopt, hè.
1: Ja, dat was echt. Maar ja, dat werd dan op den duur zo wel een beetje ons ding. Dus pak dan maar wat is jouw geheim. Ja, vind je een heel leuk nummer.
0: Dat komt er misschien later nog aan, hè. Luisteraars hebben gekozen, 66 liedjes. Bart luistert vast mee. Wat wil jij hem toewensen voor zijn verjaardag?
1: Ik wens Bart en Luc alles toe wat ze maar wensen. Ik wens hen vooral elkaar nog zo lang mogelijk toe, want die zijn van de mooiste koppels dat ik ook ken. Dus dat ze nog heel lang van elkaar en van het leven mogen genieten. En dat hem eigenlijk hetzelfde pretpakket mag blijven als dat hem is.
0: Top, Kim van ons, dankjewel. Fijne zaterdag.
1: Fijne zaterdag, doei!
2: Radio

Cha-Cha-Cha nam Bart Kuil op omdat Raymond 70 werd en omdat hij dat een speels liedje vond met heel veel klasse. Klopt, hè? En de volgende begroeting op 63 is zeer toepasselijk. Hallo, goedemorgen.

0: veel vrolijke noten in de radio BNE Bart Kael 66. Bedankt trouwens voor de vele stemmen.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
11: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: dus, hoe gaat het?
1: Op zijn Facebook noemde Bart Kuil zijn moeder Madeleine een mooie bloem bij haar 92e verjaardag. Liefde op het eerste gezicht, die zit verpakt op plaats 60. Sprakeloos.

Bini. Bart Kuil, 66. VRT. Radio 1. 59.

Hoeveel zalen, tenten en pleinen liet Bart Kuil al walsen op zijn liedjes? Of roeien, maar dat is voor straks. In 87 deed Bart mee aan Eurosong met een eigen compositie, Carousel. En werd die aangekondigd door zijn wederhelft Luc Appermond. Ik mag hem vandaag aankondigen op 58. Bart Kuil.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Na, na, na, na, na. Radio Bene, Bart Kuil 66.
10: VRT, Radio Bene.
11: 57.

0: Op 57, Shalala, de zomerhitnominatie van Bart Kuil uit 2024, kwam uit de pen van Jan Leijers. Ik heb zeer goede kennissen, vrienden van Bart Kuil gevonden op de vloer van VRT Nieuws. Michael van der Hogenbroek en Annelies van Herk, goedemorgen.
1: Dag Herbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik ben super nieuwsgierig. Wat is jullie band met Bart Kuil?
1: Ah, dus eigenlijk toevallig begonnen door met Luc is te praten en dan te blijken dat we wederzijds wel veel sympathie voor elkaar hebben en dan is bij elkaar op bezoek te gaan. En vooral culinair, denk ik.
2: Ja, het zijn de mannen van het goede leven, hè, Luc en Bart. En dat sluit nu toevallig heel goed aan bij wie wij zijn. En ja, ze hebben ook zoveel ervaring, ze hebben zoveel leuke verhalen, ze zijn bijzonder sympathiek. Ja, we gaan dus graag samen iets eten en drinken.
0: Ja, en ook kokerellen voor elkaar?
2: Ja, want Bart is een zeer goede kok, hebben wij al mogen ervaren. En die maakt er dan ook zijn werk van, hè. Dus als die iets kookt, dan gaat hij, denk ik, 37 winkels afstruinen om overal de juiste ingrediënten te zoeken. Het is geweldig. Je kan er ook vol passie over vertellen. Ik kook zelf ook graag. Dus dat is heel fijn om...
1: En Luc en ik, wij genieten dan altijd. Dat is ook de rolverdeling.
0: Ja. Ook al andere activiteiten samen, op reis, op weekend, weet ik veel.
1: Nee, het is vooral, maar het is ook wel fijn, gewoon samen iets eten en drinken. Dat is fantastisch zo.
0: Dat is al veel, hè. En hoe goed kennen jullie zijn repertoire van Bart? Welke nummers staan er op jullie persoonlijke Spotify-lijst?
2: Wel, een nummer dat ik heel graag hoor is Chez Lorette, dat Franse chanson dat hij wel eens brengt. Hij heeft dat trouwens hier bij ons thuis op onze piano ook wel eens gespeeld en gezongen.
0: Zwaar.
2: Dus dat is ook wel een heel fijne herinnering. Ja.
1: Bij mij is Symfonie, vind ik een heel mooi nummer. Ik denk, ik weet niet of het echt in mijn geheugen zit of dat erin geprent is later, maar ik heb het beeld voor mij dat ik thuis met mijn ouders zit te kijken naar Baccarat-bekeren, denk ik, ook Luc hem aankondigde, waar ik dat nummer hoorde. Dat is mijn favoriet in alle geval.
0: Oké, Michael en Annelies, hebben jullie een persoonlijke verjaardagswens voor Bart Kuil? Hij luistert mee.
2: Ja, wel, Bart. Ik hoop dat je vandaag heel lekker kunt eten en een lekker glaasje kunt drinken. Dat je hem misschien kan laten verwennen en dat zelf niet moet doen, dat weet ik niet. Maar ik wens je uiteraard op zo'n verjaardag maar één ding eigenlijk echt toe. En dat is een goede gezondheid.
1: Ja, en ik ga er aan toevoegen een glas groene veldliner. Dat weet ik dat hij graag drinkt. Maar ik wil dat ook eens zeggen, Herbert. Hij is zo'n professional. Ik weet, als hij de dag erna optreedt, dan drinkt hij niet of helemaal. Zelfs al de dagen ervoor niks. Dus ik gun hem eigenlijk dat hij morgen niet moet optreden. En die fles groene veldliner met Luc kan opdrinken.
0: Hij heeft er twee optredens morgen. Dat liet al een fan weten. Dus dat zal niks zijn vandaag. Zien we jullie nog in het journaal vanmiddag of vanavond?
1: Nee, we zijn thuis. Maar we zien wel Bart en Luc over een paar weken. Dus,
2: Ja, en maandag ben ik weer op post.
0: Oké, dikke merci. Fijne zaterdag.
1: Fijne zaterdag, dag.
3: Radio Bene, Bart Kuil, 66.

0: want ik droom van een nieuw begin.
1: Johan Verminnen schrijft heel wat teksten voor Bart Kuil. Dit was er één van, een nieuw begin. Op 55 zie ik een aanmaakblokje liggen met een bijhorend fluitconcert.

0: graag spelen.
1: Ambiance maken of de gevoelige snaar raken. Het is een vakman, hè, onze jarige Bart Kuil. Heb jij felicitaties voor hem? Stuur maar door via het Radio Binnenkanaal op 14 Max. Op 53 het eerste duet. In 97 stond hij samen met Lisa Delbo op 1 met de Evergreen van de Keizer die we morgen vieren. Eenzaam zonder jou.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doopt. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden plots tienduizenden migranten Ceuta binnen, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk in de EU, maar komen tot de vaststelling dat ze vanuit Ceuta niet zomaar op het Europese vasteland geraken. Mieke Strink staat aan het havengebouw in Ceuta.
1: Dus ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: Vanaf vandaag stijgen de accijnzen op aardgas en stookolie en die op elektriciteit gaan naar beneden. Dat besliste de federale regering eerder al. De accijnzen zijn een vorm van belasting en ze zitten als vast bedrag in de prijs die we betalen voor bijvoorbeeld energieproducten. De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen nu geleidelijk. Tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik €77 duurder. Elektriciteit wordt goedkoper, €42 op jaarbasis voor een gezin. De prijs die we betalen voor bijvoorbeeld energieproducten. De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen nu geleidelijk. Tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik €77 duurder. Elektriciteit wordt goedkoper, €42 op jaarbasis voor een gezin met een gemiddeld verbruik.

0: Weer snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. De baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, heeft zijn plannen afgevoerd om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. Hij was op veel verzet gebotst, vooral van de Europese Voetbalbond, die hiermee dreigde om FIFA-toernooien te boycotten als zijn plannen zouden doorgaan. En een adviseur van Infantino was ook al opgestapt. Nu zegt de FIFA-baas dus dat hij zijn plannen niet gaat doorzetten. Voetbalclub Union heeft de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
1: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die vijf penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie.
3: Radio Beenik.
4: Radio Beenik. Bart Kael 66.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd voor je leven. Na, na, na, na.
2: Goedemorgen. VRT.

Welkom op het verjaardagsfeest voor Bart Kajol. Daarvoor hebben heel wat luisteraars van Radio BNE voor 66 liedjes gestemd. Het is feest kreeg plaats 52 toegewezen. Anke Geudens uit Halle is superblij opgestaan met zijn muziekschrijfster. Tof. En af en toe halen we goede vrienden bij van Bart. Ik bel er een. Mania.

0: doen het morgen wel, een lied waar Udo aan meeschreef en terecht kwam op het album In het Nieuw van onze feestneus Bart Kael. Jo de Porter, goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Wat een prachtige morgen is het. Een hele Bart Kael dag en de zon straalt en ik hoor de glimlach in jouw stem en ja, ik...
0: Ja, ik vind het zelf ook heel plezant. Ja, en vooral hoeveel vrolijke liedjes die man heeft opgenomen tot nu toe. Dat is waanzin.
1: Hou maar op bij hoeveel hij er heeft opgenomen. Ik heb vanmorgen bedacht, toen ik naar het programma zat te luisteren, dat één, Bart Kael, een van die unieke artiesten is in Vlaanderen, waarvan iedereen, jong, oud, minstens 5 à 10 nummers kent en kan meezingen. Uh-huh. Maar waarvan we passief 50 nummers kennen en kunnen meezingen. Ik was vanochtend met alles al aan het... Natuurlijk, dat is ook van hem. En dat heeft hij ook gezongen. En natuurlijk, en zeker.
0: Ja, inderdaad. En hoe goed zijn jullie bevriend? En wanneer is dat begonnen?
1: Wij hebben een speciale vriendschap. Wij hebben een koppelvriendschap. Wij zitten allebei in een relatie, al langdurig. En wij gaan met z'n vieren met elkaar... Je moet het een beetje zien. Het is een beetje zoals swingers, maar dan zonder de seks. En zonder naar clubs te gaan. Het is eigenlijk helemaal niet zoals swingers. Maar bon, het is een zeer goede vriendschap met vier. En we doen veel dingen samen. We gaan wel eens op het restaurant, we doen uitstappen. We gaan wel eens een weekendje naar het buitenland en zo. En dat is allemaal begonnen. De schuldige daarvan is niemand minder dan Tess Goossens. Want ik meen mij te herinneren dat op haar... En nu valt ze steendood als ik dit zeg op de radio. Dat op haar eerste huwelijk we elkaar beter hebben leren kennen. Natuurlijk kenden wij elkaar al van de televisie en van de wandelgangen. Maar echt, de vonk is daar gebeurd, denk ik.
0: Tof zeg. Jo, eerder deze week kreeg Bart in een filmpje op onze Facebookpagina niet over zijn lippen om 66 te zeggen. Hij zegt 2 keer 33. Mag ik daaruit afleiden dat hij ouder worden niet zo plezant vindt?
1: Hij vindt het vreselijk. Hij vindt het vreselijk, vooral ook omdat zijn binnenste zelf en hoe hij er aan de buitenkant uitziet, helemaal niet mee wil. Dus als je naar hem kijkt, als ik foto's zie of ik zie hem op de televisie, dan denk je, een frisse 40er, maar niet meer dan dat. Dus die jongen ziet er zo goed uit en die is van binnen, denk ik, nog 17. En tel dat bij elkaar op en hij vindt het vreselijk. En natuurlijk, je hebt dat met koningen en koninginnen ook, dat is een beetje mijn specialiteit. Die zien zichzelf zo vaak afgebeeld in de krant, in de bladen en zo, dat je jezelf ook meer dan gewone mensen echt ziet ouder worden. Mm-hmm. En als je daar niet van houdt, is dat een vervelende gelegenheid. Maar het enige wat helpt is in de vaart springen. En ik neem aan dat Bart dat niet van plan is. En dat zou ook niemand willen.
0: Jo, heb jij een verjaardagswens voor hem? Hij luisterde. Kom aan.
1: Ja, ik hoop dat hij luistert. En ik denk dat hij mijn wens kan raden. Maar ik kan het toch uitspreken, want de vele luisteraars kunnen hem niet raden. Mijn wens voor Bart Kael is Luc Appermond voor altijd.
0: Oh, dat is gewoon...
1: Ja, want dat is de bepalende... We kennen Bart Kael en Bart is Bart en geweldig. Maar er komt het stukje meer Bart erbij als Luc in de buurt is, als Luc eromheen hangt en als Luc ermee te maken heeft. En ik las van de week en ik dacht, mijn god, ja, het is al zover. Dat ze 48 jaar samen zijn of zoiets. Mm-hmm. En ik denk dat zij zich niet kunnen voorstellen hoe het is om niet meer met elkaar te zijn en dat er iemand zou wegvallen. Maar dat de buitenwereld dat onderhand ook zoiets heeft van, er moeten een paar zekerheden zijn in deze turbulente wereld. En Luc en Bart zijn daar één van. En ik wens dus Bart Kael tot aan het einde van zijn dagen voor altijd Luc Appermond toe.
0: Mooie woorden, Jo. Dankjewel, swinger zonder seks. En geniet van je zaterdag.
1: En swinger maar op los daar. Kijk, die kon ik niet inhouden.
0: Dag. Dankjewel, ciao.
2: Radio BNE, Bart Kael, 6.

0: van mij.
1: Ja hoor, dat is al de tweede cha-cha-cha in de lijst, hè. Love Me Forever van Bart Kuil hebben jullie op plaats 50 gestemd. En nu een souvenir uit Liefde voor Muziek. Bart Kuil ging daarin aan de slag met een lied van Ilse de Lange. Onwaarschijnlijk mooi, staat op 49.

0: onwaarschijnlijk mooi zijn, al die wensen die hier binnenlopen via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Cindy Verdigen bijvoorbeeld is al jaren grote fan van Bart. Want toen ze 14 was, ze werd net 50 en geniet van zijn verjaardagsfeesten hier op Radio Bene.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Radio Bene, Bart Kael, 66.

Onze jarige Bart Kuil was zeker van zijn stuk op plaats 47. Engelen bestaan. Eén hoger doet me denken aan mijn eigen vader, die altijd zei: eerst een diploma en dan zingen.

Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent en Zeeland als figurante achter in het

Bart Gael stak op 45. Artiesten die knokken voor een plek op het podium, een hart onder de riem met dat mooie liedje van Louis Neefs. Iemand begroeten tijdens het wandelen of fietsen kost geen geld. Bart laat horen hoe dat moet. En daarna bel ik met een hartsvriendin van hem.

0: Hallo, het is Goossens.
1: Hallo, goedemorgen Evert.
0: Hey, Bart Keil heeft heel veel fans, dat merk ik hier. Jij was ooit erelid van zijn fanclub. Hoe jong was je toen?
1: Ik was 8 jaar en ik was helemaal gek van de mini playback show en van Bart en zijn hit. En ik mocht van mijn ouders 1 keer naar een optreden gaan. Ik denk dat hij in Oudenaarde was. Mm-hmm. En ja, dat was ik helemaal verkocht. En dan ben ik onmiddellijk lid geworden van de fanclub. En mijn ouders dachten, kom ineens goed, erelid. Dus ik had een gouden kaart van de fanclub. Maar ik ben wel maar 1 keer naar een optreden gemogen. Maar daardoor kreeg ik wel boekjes van Bart thuis. Ik dacht dat hij daar ook persoonlijke boodschappen in schreef voor mij, wat dus helemaal niet was. Maar zo kreeg ik dus ook posters en zo. En die werden dan omhoog gehangen in mijn kamer. Ja, ik was helemaal gek van Bart.
0: En had je toen al lievelingsliedjes van hem?
1: Ja, die mini playback show CD draaide ik echt als gek. Ja, natuurlijk. De Marie-Louise, Zeil je voor het eerst, La Mama Dora. Maar één liedje vond ik echt heel speciaal. Dat stond op die CD van de mini playback show. En dat was Zullen we weer vriendjes zijn? Dat was zo'n duetje. En dat stond ik dan op mijn kamer. En dan leek dat alsof ik dat samen met Bart zong. En we hebben dat ooit ook samen, maar dan veel later, is gezongen. Ja,
0: ja, want dat is mijn volgende vraag. Hè. Tussen erelid zijn van de fanclub met een gouden kaart als kind. En nu, ja, op vandaag, goede vrienden, zit toch wel een tijd. Hoe is dat gegroeid?
1: Ja, ik was toen 8 jaar, maar ik hoor hem nog altijd graag zingen. Ik vind hem echt, echt nog altijd, die hele mooie stem zingt altijd zo juist, zo warm, mooie uitspraak. Ik bewonder hem nog altijd als artiest, maar ondertussen kennen we elkaar als vrienden, mag ik toch wel zeggen, goh, ja, ik denk dat we toch aan een jubileum toe zijn. 20, 25 jaar, zoiets.
0: Wauw.
1: Maar dat is eigenlijk meer gekomen door Luc. Omdat ik toen bij VTM al werkte. En wij zaten op een VTM-dag in Oostende samen in een taxi. En Luc was zo grappig, zo ontwapenend. Ik dacht dat hij altijd zo'n serieuze was. Hè. Als je hem zag op tv en hij deed interviews, daar zat wel humor in. En die stelde wel altijd de juiste vragen. Maar ik had hem niet zo grappig verwacht. Ik moest met hem echt heel hard lachen. En daar ontstond iets in die taxi. En toen zijn wij beginnen afspreken. En ja, met Bart klikt dat dan ook goed. We zijn echt beste vrienden geworden. Luc is zo voor mij de vaderlijke figuur. En met Bartje haal ik kattenkwaad uit. Luc wordt daar soms helemaal gek van. Maar ja, dat is een heel, dat is een heel toffe vriendschap. Ja.
0: Oh,
1: ik ben heel
0: mooi.
1: Blij dat die in mijn leven zijn gekomen.
0: Zo schoon. Tess, hij is aan het luisteren. Dat ben ik zeker. Wat wil jij hem wensen op zijn verjaardag?
1: Oh, wat wil ik hem wensen? Eigenlijk alles wat hij wil, dat mag uitkomen. En ik denk dat hij wel op een mooie roze wolk zit. Dus misschien dat hij gewoon verder op die mooie roze wolk mag blijven zitten. Veel genieten met Luxke, reizen, plezier maken. Nog een zomerrit misschien, hè, want dat is ook wel leuk. En dat we samen, ja, sorry, ik ga ook iets egoïstisch erin steken, dat we samen nog heel veel mooie momenten mogen beleven dit jaar, ja.
0: Schitterend. Tess Goossens, dankjewel en een mooie zaterdag.
1: En voor u ook. En Bartje, happy birthday, hè.
0: Joehoe!

0: Kyle in zijn hangmat op plaats 43, mijmerend over zijn zomerlief. Wie? Oh wie?
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee!
2: Yay!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Radio BNE, Bart Kuil 66.
8: Radio BNE. 42.

0: Bart Kuil niet in zijn gewone doen op plaats 42. En straks reizen we naar zijn privé-eiland op 41. 66 jaar wordt hij dit weekend en Bart was de jongste van 3 kinderen en mocht tijdens de vakanties de handen uit de mouwen steken bij zijn vader.
1: Mijn vader die was stucador. En ik moet eerlijk zeggen, dat was een zeer, zeer zwaar beroep. Hè. Ik ben enkele keren mee geweest om als vakantiejob om wat bij te verdienen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een onmenselijk beestenvak. Dat was heel erg zwaar, ja. Want je moet vooral rekenen, hij werkte toen vooral in allemaal nieuwbouwen natuurlijk. En die waren nog vaak geen ramen in zaten. In de winter, koud. De technieken zijn allemaal verbeterd tegenwoordig. Maar vroeger werd bijvoorbeeld de kalk werd afgekookt. Hè. Dat was een grote bak water. Dat heb ik zelf ook nog gedaan. En dan moest je dan zo'n zak kalk ingieten. En dat kookte dus echt. Hè. En dat was een gigantische rookwolk. En dat is dus zeer ongezond. En daar kreeg je ook kloven van in je vingers. Echt geen leuk vak. En mijn moeder heeft, ik denk 15 of 20 jaar bij een notaris gewerkt. En dan later werd dus op de Kamer van Handel en Nijverheid van Oudenaarde. Waren allebei bezige bijen. Radio BNE, Bart Kuil.

het duidelijk naar zijn zin op plaats 41. Verjaardagswensen voor Bart Kuil zijn welkom via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Lindsay Rose is zo aan het genieten in Torhout en wenst hem proficiat. En nu, lekker sportief, naar nieuws van 11 uur.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. Het wordt een drukke dag op de Europese wegen met veel vakantiegangers die vertrekken of terugkeren. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
1: We zien vooral in Zuid-Frankrijk voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
0: Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is één slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte daarna weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig is er geen verband vastgesteld tussen de schietpartij en de brand. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn verdronken of vertrappeld. Eergisteren begonnen plots tienduizenden migranten toe te stromen in Ceuta, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk, maar stellen dan vast dat ze vanuit Ceuta toch niet zomaar naar het vasteland kunnen oversteken. De meeste zijn zelfs alweer teruggekeerd naar Marokko. Enkele EU-landen hebben hun grenscontroles intussen wel verscherpt. Maar dat zijn vooral politieke afleidingsmanoeuvres, zegt professor Europees recht Hendrik Vos van de UGent.
2: In dit geval is dat flauwekul. Mensen die in Ceuta daar aankomen, die raken niet plots op het Spaanse vasteland. Laat staan dat die dan meteen op een vliegtuig zouden stappen en in Rome zouden weer uitstappen. Die Schengen-regels zitten wat dat betreft wel wat robuuster in elkaar. En moest er echt iets mislopen, goed, dan zijn er ook procedures om daar dan komaf mee te maken. Maar ik heb het gevoel dat die plotse aankondiging, dat toch ook vooral symboolpolitiek is om de Rome zouden weer uitstappen. Die Schengen-regels zitten wat dat betreft wel wat robuuster in elkaar. En moest er echt iets mislopen, goed, dan zijn er ook procedures om daar dan komaf mee te maken. Maar ik heb het gevoel dat die plotse aankondiging, dat toch ook vooral symboolpolitiek is om de aandacht wat af te leiden van het falen voor een stuk van...

fans van Bart Kuil kunnen nooit last hebben van ochtendhumeur. Wat heeft die man toch veel opgewekte liedjes, hè? Jullie hebben er 66 een plaats gegeven door massaal te stemmen, maar voor dank. En ook op 38 klinkt de jarige bijzonder zorgeloos. Ik kan het niet geloven.

nog niet voorbij, absoluut niet. Pas om even voor twee weten we welk lied van Bart Cahill jullie op één hebben gestemd. Zijn zomerhitnominatie van dit jaar valt duidelijk ook in de smaak. Hij staat ermee verliefd tot over zijn oren op 36.

jongste single van Bart Kuil op 36. Er werden ook nummers van Bart Kuil gecoverd door andere toppers. Zeil je voor het eerst bijvoorbeeld. Werd Sleeping Bag bij Milo en Ilse de Lange.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Radio BNE.
8: Bart Kuil 66.

0: Karel Zongboniem op 35. En af en toe bellen we iemand uit de dichte omgeving van de jarige. Tim van Onsen, Michael van Drogenbroek, Annelies van Herk, Jo de Poorter, Tess Goossens kwamen al voorbij. De jarige weet van niks, luistert mee, dus het zal een verrassing zijn voor hem om ook de volgende stem te horen. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
1: Goedemorgen, met Marie-Jan.
0: Marie-Jan Naastens, de weduwe van Willy Naastens. Zeer goedemorgen, blij dat we jou ook mogen bellen. Hoe lang ken jij Bart Kael al?
1: Oh, ik ken eigenlijk Bart al vanaf hij nog heel, heel jong was. Want Bart is eigenlijk afkomstig van de streek van Oudenaarde, waar ik ook afkomstig ben. Mm-hmm. En zo heb ik hem leren kennen als jong manneke. En hij zat trouwens in de klas van mijn broer. Van mijn broer Boudewijn, maar Boudewijn is spijtig genoeg overleden. En zij hebben 2 dagen verschil. Mijn broer zou eergisteren zijn verjaardag gevierd hebben. En nu morgen is het aan Bart zijn toer. Hè?
0: Ja, super tof. Marie-Jan, ik zeg altijd het klikt of het klikt niet. Waarom is er die klik met hem?
1: Oh, ik weet het niet, maar dat is van de eerste moment geklikt samen met Willy. En wij zijn echt goed bevriend geworden met zowel Bart als Luc. En ze komen jaarlijks bij mij op vakantie, hè, voor een paar dagen.
0: Wow, tof. En waar ergens? En wat doen jullie dan?
1: Tot nu toe was dat dus ieder jaar in Normandië, in dezelfde plaats. En tot nu toe was dat iedere keer met de paarden dat we gingen gaan rijden, met paarden en koets. En dan gaan we voor de hele dag op stap. Dan nemen we de apero mee. We nemen de apero mee, de picknick mee en de nodige drankjes, de koffie, dessert. En we zitten dan de hele dag in de wijde natuur.
0: Levensgenieters, hè?
1: Ja, absoluut. Het is totaal, voor hun is dat natuurlijk totaal iets anders. Dus ze zitten ook in het buitenland. Er is niemand die hun kent. En ze zijn dan ook vrij en mogen ze zich gewoon uitleven. Hè?
0: Mm-hmm. Hoeveel steun heb je aan hen gehad de voorbije jaren?
1: Heel veel, heel veel. Ik moet zeggen, van de eerste dag van als Willy gestorven is, waren ze erbij. En wij komen af en toe wel samen nog een keer afspreken of een keer samen iets leuk doen of een etentje. Het zijn ondertussen echt wel echte vrienden geworden.
0: Ja, en eten en drinken, dat is bij alle vrienden de rode draad, blijkbaar.
1: Maar eten en drinken, dat hoort toch bij het leven, hè? Dat zijn toch de geneugten van het leven, hè?
0: Helemaal juist.
1: En de gezellige momenten samen. Ja.
0: Marie-Jan, Bart luistert mee, Luc ook. Ja? Welke verjaardagswens heb je voor hem?
1: Zeker. Ik wens hun een hele, hele, hele goede gezondheid. En ik meen dat uit de grond van mijn hart, want de gezondheid is alles. Want als je niet gezond bent, kunnen niks.
0: Mooie woorden.
1: En voor de rest, ik wens dat ze nog lang en lang, lang, lang mogen leven. En dat ze mogen lang samen blijven.
0: Super. Merci, hè. Marie-Jan, fijn weekend.
1: Ja, dag. Ja, groetjes aan

Het tweede duet in de lijst. Eerder hadden we al Eenzaam zonder jou op 53 met Lisa Delbo. Wist je dat Bad Kael een volledig album opnam met Vanessa Schinitor? Costa Romantica is ooit nog album van de week geweest in Klaarwakker, het ochtendprogramma hier op Radio Bene. Comme j'ai toujours envie d'aimer staat erop. En dat duet werd op 34 gestemd. Ene hoger verklaart onze jarige de jacht voor geopend.

0: En Luc waarschijnlijk ook een beetje. Herbert, denk ik. Wij gaan op jacht. Bart Keil, wat hebben wij vandaag geleerd, Herbert?
1: Bart is zeer geliefd bij zijn vrienden en bij het publiek. Kijk maar naar de berichten die binnenstromen.
0: Ongelooflijk.
1: Waanzin.
0: Ongelooflijk mooi. Ja, wat heb jij geleerd?
1: Dat zijn repertoire zeer gevarieerd is. Zeer opgewekt ook. Ik hoor hem ook graag trage liedjes, ballades. Ik vind het eigenlijk een chansonnier.
0: Daar hadden we het er straks al over. Hè? Die Franse dingen, dat ligt hem echt wel, vind ik.
1: Maar natuurlijk een ambiancemaker. Hè? Ja. Iedereen welgezind.
0: Ja, want ik had zoiets van, we gaan 66 platen draaien van Bart Keil. Wat gaat dat allemaal zijn? Maar ik heb geluisterd vanaf 9 uur vanmorgen. Ik heb me nog geen minuut verveeld.
1: Tof, hè? En het beste moet nog komen, hè, Peter?
0: Dat zal wel zijn. Radio Bene. Nog wel eens een dikke proficiat met je verjaardag. Bart, Marcel, Emilien, Gijsselink. Die nou op een platenhoes, dat zou te veel zijn.
2: Radio Bene, Bart Keil, 66.
3: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
0: Nogmaals een dikke proficiat met je verjaardag. En een handdruk of knipoog is dan meer dan genoeg om te laten weten wat je wilt. Luister maar eens naar onze nummer 32.
5: Mensen praten veel te luid, soms hou ik het niet meer uit. Voel je hetzelfde, zwaai dan met je hand.

Abraham. Lichaamstaal, het zegt zoveel meer dan de woorden. Fluister zacht aan de manier hoe hij dat doet, weet je al hoe laat het is. Lichaamstaal, Bart Kuil bracht het 8 jaar geleden uit. Ik was hem vergeten, maar jij duidelijk niet. Fijn dat je het in de lijst hebt gestemd op 32. Jij, dat zijn er heel veel vandaag. Want ik kijk hier even in de chat bij Radio Benio op VRT Max. Ik heb hier bijvoorbeeld een bericht van Iris Reinders uit Hasselt. Ze zegt wat leuk om al die nummers van Bart nog eens te horen. Zoveel herinneringen, al die jaren. Een hele gelukkige verjaardag morgen, Bart. Geniet het ook van je 2 optredens. Ja, Bart zit niet te luieren morgen. Filip Heijlen uit Aalst. Ja, trek het u niet aan dat je 66 wordt. Ik word er 65 en ik vind dat geen ramp. Genieten van het leven, dat is de boodschap. Ja, zijn de muziek is wel top en happy, hè? Dat laat Viv van Veldhoven uit Ekeren weten. En Luc de Bekker uit Vilvoorde zegt van... ja, ons Ingridje, Renet uit Vilvoorde, is al vele jaren superfan van Bart. Ze vierde onlangs nog haar 65ste in een restaurant met een heleboel Kuilvrienden waar ze zo van heeft genoten. Ze heeft ook al jaren geleden een fijne en gezellige vriendenpagina opgericht. Bart KL vriendenpagina. Moeten we zeker eens gaan bekijken, Ingrid. En ze wil hierbij Bart ook een geweldige fijne verjaardag wensen. En ze blijft houden van haar idool, Bartje. Fijne dag nog voor jullie. En bedankt voor al die leuke muziek vandaag. Daarbij Radio Benen. Ja, Ingrid, het is nog niet gedaan. De deur van de kerk gaat open. Van de grote kathedrale. Dit is Bart KL. Op 31.

0: Heb jij dat ook als je in een kerk binnenkomt, dat je meteen begint te fluisteren? De Grote Kathedrale, Bart Kael, op 31.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stoel.
9: Lotto is op zoek naar tenen.
10: Tenen?
9: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
10: Oh.
9: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
11: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
8: Sessibo.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio Bene.
4: Radio Bene. Bart Kael, 66.
14: De tijd voor je leven. 40. Radio Bene.
1: 30.

Dat land van Bart's dromen, zou dat Italië kunnen zijn? Dat zou best kunnen. Mooi geleend, Bart. En gesmaakt op 30. We zitten al een serieus stuk over de helft van de Radio BNE Bart KL 66. En dat onze vriend Bart een boon heeft voor het Franse chanson, dat is algemeen bekend. Ook voor die andere evergreens uit de jaren 70. Van Roger Whittaker bijvoorbeeld, zijn Last Farewell, krijgt van Bart veel liefde op 29. Ja, het

Deze boodschap heeft onze feestvarken er wel meer gemaakt. Ik heb je lief door jou op 29 gestemd in de Bart Kuil 66 op Radio Bene. Bart is morgen jarig, wij laten hem ook vandaag al vieren. Want morgen klinkt Wiltura 86 keer naar elkaar op Radio Bene. De keizer is morgen jarig en ook heel het land feest dan mee. Nu een stuk fijn stuk Dinkie Toys van Bart Kuil over dat gevoel van de dag nadien, de kater. Blijf maar liggen, Bart, op 28.

0: En wij zijn onderweg naar de nummer 1 van de radio BNE, Bart Kael 66. Het is morgen de verjaardag van Bart. Je kan hem nog altijd geluk wensen via radio BNE op VRT Max. Straks ga ik nog wel eens door de reacties heen. Maar eerst mag het wat rustiger aan, want weet je wat we doen? We lassen even een pauze in.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer. De vogels fluiten deuntjes, maar ik blijf vandaag lekker lui.
2: 26.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Wat gebeurt daar nu?
1: Wel, het leger is eigenlijk iedereen richting grens aan het drijven op dit moment. We stonden daar net op het strand. Veel migranten slapen daar, douchen daar, hangen daar rond. En plots arriveerden daar soldaten en die begonnen iedereen bijeen te drijven. En dus terug naar die grens te drijven. En daar sta ik nu. Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
0: En zijn daar nog veel migranten nu?
1: Ja, inderdaad. Hè. Niet tegenstaande wat de Spaanse regering zegt, zijn hier toch echt nog wel honderden migranten hier. We hebben met een aantal ook kunnen spreken. De meeste zijn jonge mannen uit Marokko, maar soms ook vrouwen, zelfs kinderen heb ik gezien. En ze zeggen allemaal dat ze al 2 of 3 dagen niet meer gegeten hebben. En ze zeggen dat ze in Marokko geen toekomst hebben, dat ze gewoon een beter leven willen, dat ze absoluut niet vervelend willen doen, geen criminelen zijn, maar ze klinken echt wanhopig.
0: Bedankt voor je verslag, Mieke. Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is het slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is niets bekend. Volgens de politie is er voorlopig geen verband gevonden tussen de brand en de schietpartij. Het begint druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Hoe zuidelijker, hoe drukker op dit moment, zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: De drukste punten zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. En het alternatief daar is Clermont-Ferrand, dat is iets beter. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. En het alternatief daar is Clermont-Ferrand, dat is iets beter. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met

0: Loon dan gemiddeld met 308 uur staat de maand die we achter de rug hebben op de derde plaats ooit. En het was ook veel warmer dan normaal, uitleg van weerman Bram Verbrugge.
1: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien, een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
0: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. Sport. Vanmiddag begint de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze vertrekken in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas blikt vooruit.
2: De Tour start met twee etappes in Zwitserland. Er is ook een tijdrit op dinsdag. In de koninginnetappe op vrijdag moeten de rensters naar de top van de legendarische Mont Ventoux. En volgende week zondag is er nog een heel lastige slotetappe in Nice. De twee topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans, met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
0: En nog geen week na zijn tweede plaats in de Tour kan Remco Evenepoel vandaag recordhouder worden in de Clásica San Sebastián in Spaans Baskenland. Hij heeft de wedstrijd al 3 keer gewonnen en kan de eerste worden die 4 keer wint. De vermoeidheid valt nog mee, zegt Evenepoel.
3: Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
0: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of de avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever in Ceuta, het Spaanse grondgebied waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten nu richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. Op D40 richting kust is er 25 minuten file tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is er hinder door een ongeval. Bij Kortrijk-Zuid, daar is de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten extra van op de E17 tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
5: Radio BNE.
6: Radio Beenik, Bart Kael 66.
5: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
4: Een dikke proficiat, Bart.
7: VRT Radio Beenik.
6: 25.

Het vliegen doet Bart zeer graag. Het liefst naar de zon. En als hij dat doet met luk, dan gaat er weinig bagage mee. De heren reizen met handbagage. Met daarin het hoogst noodzakelijke. T-shirt is op de vakantiebestemming snel gekocht. In de Radio BNE Bart Kuil 66 vliegt hij als een vlieg binnen op 25. Twee duetten staan er in deze fijne lijst en dat is bijzonder weinig. Dit hebben jullie op 24 gestemd. BH Bart en Helmoet.

0: En dat waren ze nog jong in 1992. Helmut Lotti en Bart K.L. Helmut, goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Je was hier even 34 jaar jonger. Hoe voelde dat?
1: Ik herinner mij dat heel plezant was. Vooral de fotosessie die we moesten doen samen.
0: Vertel eens.
1: Ja, fotografen vragen altijd van die rare dingen. En dan vroegen ze ons zo'n paar poses waarbij dat wij alle twee de slappe lach kregen. En wat ik mij vooral herinner van die fotosessie, dat is dat op het einde van de fotosessie dat je Bart niet meer kon fotograferen omdat de wit van zijn hoge rozen zag van tranen te maken.
0: Niet te doen. Zeg, er zit een leeftijdsverschil van 10 jaar op. Toen ik hoorde dat Bart K.L. stilaan naar de 70 gaat, hè, 66, ja, die kan dat wel goed wegsteken, hè, Helmut.
1: Die ziet er nog fantastisch uit voor zijn leeftijd. Maar ik doe ook mijn best, hoor. Ik sport nogal veel.
0: Ja. En dat is al wielrennen nog altijd bij jou? Of doe je nu andere dingen?
1: Ja, en lopen, hè. Ik heb gisteren nog een uur gelopen.
0: Oké. Okay. Dit is de Radio BNE Bart K.L. 66. Met alleen maar Bart K.L. nummers. 66 na elkaar. Ken je het K.L.-repertoire? Een beetje?
1: Ja, redelijk goed, ja.
0: Ja, wat springt er voor jou uit, Helmut? Lottie, Helmut.
1: Ik vond Marlijne vond ik een heel tof nummer. Hop Marlijne.
0: Ja, blijf hangen.
1: Ik heb de tekst niet meer. Ja. Dus dat vond ik een heel goed nummer. Maar wat ik ook heel goed vond van hem, ik heb hem dat toen ook laten weten, dat was een of ander programma kwam mij Anneliese uit Zas van Gent zingen.
0: Hebben we nog gedraaid? Staat ook in.
1: En dat vond ik echt fantastisch mooi, die versie van hem. Dat was echt heel goed gedaan.
0: Staat op nummer 45 in deze fijne lijst. Ja. Daar komt zo.
1: Als ik nu moet het hebben over zijn repertoire, dan denk ik dat van alle Vlaamse artiesten uit die periode, begin jaren 90, eind jaren 80, dat hij het meest interessante repertoire had. Goede teksten, leuke melodieën. En Bart heeft ook een heel warme, mooie stem waarmee hij een verhaal kan vertellen.
0: Hij is gewoon in een verkeerd land geboren. Die moest in Frankrijk geboren zijn. Dat was de nieuwe Aznavour geweest.
1: Nee, het is toch meer... Joe Dassin. Ja.
0: Iets gekuister, toch anders. Aznavour is meer rauw zo, hè. Die kan zo, hè, dat zit wel tussen Beko en Aznavour in, maar kom goed. Met Helmut Lotti zelf ook alles oké? Het is een rustige zomer, zie ik, tot nu toe.
1: Redelijk rustig op de kalender, maar ik heb juist een televisie gehad in Duitsland. Ik heb nu binnenkort nog een televisie hier in België. Ik zit ondertussen in de studio demo's op te nemen. Ik ben teksten aan het schrijven, ik ben wel met van alles bezig. Plus, we zijn juist verhuisd, hoor.
0: Ja, ik zie dat de kipkar belt, dat mijn bestelling klaar is, Helmut. Goed, ik ga je moeten laten. Er is er eentje jarig vandaag, Bart K.L. wordt 66. Jij mag nu even naar Bart toe wuiven. En hem een gelukkige verjaardag wensen en alles wensen wat je maar wil. Want Bart en Luc luisteren mee.
1: Ja, Bart, een heel gelukkige verjaardag. Nog veel gezonde jaren en geniet van waar je mee bezig bent.
0: Voilà, genieten. Want dat is het leven, Helmut.
1: Nee, het leven is meer dan genieten, maar het is toch belangrijk.
0: Ja, weet je wel, die gsm's, jongen, we gaan dat weggooien, zo simpel is dat.
1: Ja, wat is dat allemaal?
0: Ja, ik weet niet wat dat hier is. Er gebeuren hier hele rare dingen rondom mij. Maar goed, dan zet je dat af en dan begint dat toch weer te rammelen.
1: Dat is Urbanus, hè? Dat is dat Bart K.L.
0: Het zal dat zijn.
1: De wereld is om zich.
0: wereld... Goed, dus ik maak er nog een hele mooie dag van. En veel succes in het najaar in Duitsland met jouw Classic Tournee. En ook aan het einde van het jaar, want je komt nog naar Antwerpen, naar Hasselt en naar Oostende.
1: En naar Oostende.
0: Voilà, zie. Helmut Lotti, ga je goed en fijn dat ik je mag bellen. Oké, ciao, hè.
1: Doei.

0: er toch altijd zo blij van, hè? Van die nummers van Bart Kajo. Ah ja, goed gedaan, man. Ik dacht het van de week ook gezien te hebben, maar het kan aan mij liggen. De eerste officiële volle maan. Die wordt wel verwacht op vrijdag 28 augustus om 5:40 AM. Dus dan moet je je wekker wel zetten. Dat heb ik geleerd van de Koninklijke Sterrenwacht. En daar zullen ze het wel weten. Bart Kajo, morgen wordt hij 66. Wij vieren dat nu al op Radio BNN met de Bart Kajo 66. Jouw lijst met jouw favoriete Bart Kajo toppers, want jij hebt kunnen reageren. Straks ga ik door nog wat verjaardagsreacties, want die blijven hier. Dat is ongelooflijk, die blijven hier binnenstromen. Jouw verjaardagswensen voor Bart Kajo. Ik zie ze graag komen in de chat van Radio BNN op VRT Max.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio Beenik, Bart Kajo 66. Radio Beenik. 22.

En ik wil niet dat je gaat. Zijn we nog niet van plan hoor, Bart. We hebben er nog 22 te gaan. Ik bel straks nog met een paar vrienden van Bart KL en met het feestvarken zelf. Zijn agenda van vandaag ziet er rustig uit, dus dat zal wel lukken. Morgen op zijn verjaardag, dat is een heel ander verhaal, heeft hij 2 concerten. Goed, ik heb het beloofd. Hè. Ik ging even door de reacties heen in onze chat van Radio BNE op VRT Max. Ik heb hier een bericht van Bart Verbrakel uit Leden. Bart zegt van de proficiat, Bart Kael, ben al vele jaren fan. Denk van in 1986, toen was ik met mijn ouders met vakantie in Middelkerken. En daarbuiten trad Bart toen op. Dat had wat te maken met de Baccarabeker. En zo ben ik fan geworden van je, Bart. Je bent echt een topartiest. Gelukkige verjaardag van Bart, Fran en Athena. Hij geniet ook al de hele dag van de Bart Kael 66 hier op Radio BNE. Ik heb een iemand die nog langer fan is, van in 1982 al. Amai, dat is Christel Huygens uit Kontich. Ze wenst jou een fantastische verjaardag. En ze zegt dat ze super fan is. Ja, hij zou morgen naar een optreden gaan om de verjaardag te vieren. Maar ze heeft deze week een nieuwe hub gekregen, Bart. En daarom moet ze afhaken. Ja, er gebeuren hier hele rare dingen. Ik denk dat ik Walter Dame aan de lijn heb. Die ga ik zo meteen even bellen. Want Walter en Bart Kael, dat is ook een mooie tandem. Een hele fijne verjaardag gewenst, Bart. Misschien herinner jij het je niet meer, maar ik heb het jou nog het liedje gezongen, Peper en Zout. Ik dacht dat het een grap was, maar niks was minder waar. Ik moest op het podium en ik was plots de backing vocal. Het is lang geleden, ondertussen ben ik terug met zingen begonnen. Ik breng zowel Nederlandse als Engelstalige nummers. Je weet het, zingen is mijn leven. En die groeten, die komen van Nicole van Laar. En Nicole woont in Bassevelde. Goed, de lijst. Zullen we maar...

0: symphony. Op 20 staat hier de symphony. De oudste van de lijst is zijn eerste met symfonie van Bach 43 jaar geleden naar het Eurovisie Songfestival. Dat is niet gelukt. In de voorrondes werd hij derde. Walter Dame, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We kennen jou als advocaat en strafpleiter, ook van TV en van het spelprogramma De Verraders op VTM. Daar leerde je Bart kennen. Was dat meteen liefde op het eerste gezicht, laten we het zo zeggen, als het over vriendschap gaat?
1: Ja, absoluut. Bert sprong er toen ook wel tussenuit. Ik zie hem er altijd aankomen, helemaal in dezelfde kleur. Ik denk dat zelfs zijn koffer hetzelfde soort wit was. Ja, en Bert is altijd ongelooflijk sympathiek. En ik ken hem ook al van ervoor via gemeenschappelijke kennissen. Dus dat was natuurlijk op dat moment een leuk weerzien.
0: Mm-hmm. Bart is ook iemand die zich graag zo'n beetje op de achtergrond houdt, hè? Heb je dat ook gemerkt tijdens De Verraders?
1: Ja, absoluut. Bert was overal en nergens eigenlijk. Hè. Was altijd bij iedereen bij, luisterde overal, moeide zich nooit en hield zich, maar zonder verkeer bedoeld, ik ook wel een beetje van een domme. Hij gebruikt ook altijd dezelfde zin, dat weet ik nog goed. Hij zei, ja, van mijn ouders hebben dat geleerd. Je moet altijd overal rustig blijven, het is voor de commerce. Dat was een zin die hem altijd uitsprak. Zo, het is voor de commerce dat je het moet doen.
0: Voilà. Is het een constant?
1: En dat was Bart en,
0: ja, het is een constant.
1: Ja, maar vooral een hele lieve mens. Ja. Ja, altijd goed gezind.
0: Ze ken je het
1: moest wel altijd op tijd. Ja.
0: Zeg maar.
1: Je moest altijd wel op tijd gaan slapen, want hij had dan problemen met slapen en hij had een nieuwe bril waar hij beter mee moest slapen enzovoort. Dat weet ik ook nog goed. Dat maakte ook wel dat hij altijd even fris was morgens, terwijl het de rest niet altijd was.
0: Ja, het is ook geweten van Bart Kael dat hij alle snufjes in huis heeft. Hè? Als hij zoiets ziet op sociale media, zo een nieuw ding in de keuken, hij moet dat hebben.
1: Ja, ja. Ja, dat heeft hem toen niet verteld.
0: Nee, dat vertelt hij niet, want dat is gewoon zo. Zeg, als je nu het repertoire van Bart Kael bekijkt, wat is nu het nummer dat er voor jou uitspringt, Walter?
1: Ja, dat komt vooral uit mijn studententijd. Dat is de Marie-Louise gaat op en neer. Er is op menige TD's onder de studenten toen aardig opgeroeid en gedanst op de dansvloer. Dus dat is een nummer dat eigenlijk altijd is blijven hangen. En ja, dat doet wel echt enorm pas bij de vrolijkheid van Bart.
0: Ik mag zeggen, die staat bij de beste team vandaag. Zeker en vast.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja. Zal wel in de top 3 staan.
0: Oké. Zeg, je hebt ook, wat ik toch even wou vragen, je hebt een hele drukke week achter de rug. Hè? Het Costa-proces is afgerond. Jij had er ook een rol in, dacht ik.
1: Nee, in het Costa-proces heb ik me op een gegeven moment teruggetrokken. Om diverse redenen.
0: Oké. Goed, dan gaan we daar niet meer over hebben. We gaan het wel over de verjaardag van Bart Kael hebben. 66 wordt hij morgen. Dat is een heel ander proces. Wat wens jij Bart nog toe?
1: Maar wel hetgeen dat hem eigenlijk zelf deze ochtend in een krant had gezegd aan het overlijden van Margriet Hermans, dat hij het leven toch anders zou bekijken. En ik kan enkel om Bart zeggen, doe zo voort. Hij wordt 66, is nog altijd heel actief, heeft een heel mooie relatie met Luc. Ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Dus ik zou zeggen, Bart, plant uw volgende 34 jaar op dezelfde manier in.
0: Genieten. Dankjewel, Walter Dame, dat ik jou mag bellen.
1: Oké.
0: Fijne dag.
1: Graag gedaan. Goedjes daar.
2: Radio BV, Bart Kael 66. VRT Radio BV.

Radio Beni, Bart Kael, 66.

0: en kan jodelen. Na een toelating vragen aan John Denver persoonlijk om zijn Calypso te vervlaamsen. Dat zat er niet meer in. John verongelukte een jaar eerder met zijn vliegtuig. Tof gecoverd door Bart. En je hebt Calypso op 18 gestemd. Ik ga nog even snel door de reacties heen. Gelukkige verjaardag, lieve Bart. En die groeten komen hier van de Jackie Truijers uit Buggehout. Dan heb ik nog Bart Verbrakel, die zegt van ja, ook van mij. Een dikke, dikke, dikke proficiat, lieve Bart. En Hans Nancy Denie uit Halle zegt van nog vele jaren gewenst. Ik ben een van jouw trouwe fans, zegt ook de KNW Nancy uit Gerardsbergen. Gelukkige verjaardag, Bart. Maak er een hele fijne dag van. Die groeten komen van Rita Nijskens uit Zoutleeuw. En dan heb ik hier nog iets van Dian Meldermans uit Herkdestad. Dian zegt van ja, geniet samen met Luc van een super leuke dag. Ik vind het heel fijn om te luisteren naar al die liedjes van je hier op Radio BNE. Er zijn er enkele bij die ik nog nooit gehoord heb. Ik heb veel ontdekt vandaag. Mag ik toegeven, Dian? Ik ook.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio BNN. Radio BNN.
4: Bart Kuil 66.
5: Zeventien.

0: zal wel zijn. Zeker weten dat het hier goed is.
1: Op een zomeravond in Parijs was ik van de wijs, want ik werd verleid.
0: 10 jaar geleden gebeurde het in Parijs. Hij staat ermee op 17, Bart Kuil. Tuurlijk niet, anders.
2: De tijd van je leven. Radio Bene, Bart Kuil 66.
3: Peter Hermans.
2: Radio Bene.
3: 16.
0: Heel veel vrouwennamen ook. Isabel.

Op 16 staat ze. Isabel. Misschien staat ze nog altijd op dat nachtkastje van Bart. Zou best kunnen, hè? Heel veel groeten ook nog van Suzy Becks, beste Bart, voor je verjaardag. Suzy komt zeker vieren morgen in Brakel en in Lokeren. En ook Bart Nuitens zegt een dikke proficiat.

0: Lorette.
1: Daar krijg ik dus kippenvel van, Lorette. Zo mooi. Bart Kael staat met Chirogette op 14 in deze Radio BNE Bart Kael 66. Thomas Kaars laat weten, morgen ben ik erbij, hoor Bart. Een dikke, dikke proficiat, dikke kus ook. Op de Vonnefeest in Lokeren, waar dat je optreedt. Heb ik hier nog een berichtje van Mickey Daams uit Hoboken. Een zalige dag, beste Bart. Ik ben echt aan het genieten. En morgen genieten wij hier ook, maar van Biltura. Met Radio BNE Tura 86... En wat vindt Bart van Tura?
2: Biltura is, ja, bedoel, dat is... We zijn trouwens op dezelfde dag geboren, op 2 augustus, alleen met 20 jaar verschil. Ik heb altijd naar Biltura, mag ik wel zeggen, opgekeken. Omdat die man met zo... Ik denk dat er in heel dat vak... En dan moet ik heel goed nadenken, maar ik denk dat het heel dat vak is dat er niemand is die zo gedreven, zoals Eddy Merckx waarschijnlijk met het rennen bezig was, zo is Biltura met zijn vak bezig. Heel erg, ja, ik denk dat er maar één ding bestaat en dat is zijn vak en dat siert hem ook.
1: Dat is fantastisch. Morgen dus de Radio BNE Tura 86 hier op DAB Plus 14 Max in smart speaker en op digitale televisie. Dat is voor morgen, vanaf 9 uur met Lars en Vanessa. Ik heb hier nog, even kijken, 13 te gaan. We zetten ons zometeen op 13 samen in de zon. Maar eerst is er het nieuws van 1.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan die grens tussen Ceuta en Marokko. Is daar nog altijd erg druk?
1: Ja, en hier bij die grens komen voortdurend groepjes Marokkaanse migranten aan. Vanochtend zagen we plots het leger beginnen met die jongens, maar ook meisjes en zelfs kinderen, bijeen te drijven richting grens. Want hier zijn nog altijd honderden, vooral Marokkaanse migranten, die hopen op een beter leven. Maar ik heb ook gesproken met Soedanese oorlogsvluchtelingen die de grens overgezwommen zijn. En om dat overzwemmen tegen te houden voortaan, is er nu in zee ook een barrière gespannen. Veel migranten klinken echt wanhopig dat ze nu terug moeten naar een land waar ze geen toekomst zien. Maar de inwoners reageren opgelucht als er plots tienduizenden vreemdelingen naar een stadje van 84.000 inwoners komen, zeggen ze. Ja, dan is dat toch behoorlijk beangstigend.
0: Dankjewel, Mieke. En intussen vragen 22 EU-landen een spoedbijeenkomst van de Europese minister van Binnenlandse Zaken over de migratiecrisis. Het begint behoorlijk druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten op dit moment zijn de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
0: Wie dit weekend nog vertrekt, doe dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. De voorbije maand juli was de op 1 na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm regen. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand juli op de derde plaats. En het was ook veel warmer dan normaal. Meer uitleg door weerman Bram Verbrugge.
3: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslag. De tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
0: Elon Musk, de

0: ruim $200. Maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In het wielrennen wordt straks in het Zwitserse Lausanne de start gegeven van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jonas Maas, wat mogen we verwachten?
1: Wel, het is toch een Tour die opnieuw wat zwaarder lijkt dan de voorbije edities. Met dus 2 etappes in Zwitserland, een tijdrit op dinsdag, de koninginnetappe naar de Mont Ventoux op vrijdag en dan nog een hele lastige slotetappe in Nice volgende week zondag. Voor de topfavorieten moeten we 2 namen noemen. De Française Ferran Prévot, die vorig jaar verrassend won, en de Nederlandse Vollering, die met haar ploeg het hele voorjaar heeft gedomineerd en zelf ook al de Giro won. 9 Belgen staan aan de start. Dat is een record, met als grootste naam nog altijd Lotte Kopecky. En zij heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen klassementsambities deze keer en wil vooral zonder druk kunnen koersen. En dat kan vandaag al in een etappe met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
0: Dankjewel, Jonas. De Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino verloren na zijn omstreden plan om aandelen van de wereldkampioenschappen voetbal te verkopen aan private investeerders. De UEFA is blij dat het voorstel afgeblazen is, maar omschrijft het omstreden plan als een smerige, ondoorzichtige achterkamertjesdeal. En ook de Nederlandse bond reageert scherp. Volgens de Nederlanders heeft dit geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van Infantino. De Belgische bond nam in een statement enkel kennis van het afvoeren van de plannen van de FIFA-baas. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer, met vanaf dinsdag en in de namiddag ook of avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever, die is in Ceuta, in het Spaanse grondgebied, waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Het is 6:06 op de E40 richting Kusten. Kwartier filegolven tussen Sint-Denijs-Westrem en Lophem. Op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn beperkt.
3: Radio BNE.
2: Hyper de piep hoera voor de 66-jarige. Hoewel, dat is pas morgen. Vandaag is Bart nog maar 65.
3: Radio BNE, Bart Kael, 66.
4: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
2: Zo'n verjaardag vier je natuurlijk dubbel.
5: VRT Radio BNE.
3: 13.

0: bij Bart. Samen in de zon uit 1994 op 13. In deze Radio BNE, Bart KL 66. Nog tot 2 uur. Dan weet je wie er op nummer 1 staat. Heb je een idee?
1: Mm-hmm.
0: Ik wel hoor.

0: op nummer 12. In de Radio BNE, Bart Kael 66. Een hele dag lang vandaag. Een hele dag, kom. Vanaf 9 uur zijn we ermee begonnen. We gaan door tot 2 uur. En dan hoor je onze nummer 1. Jan Meijers, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Jij en Bart Kael, dat is ook wat moois. Dat is een hele mooie tandem. Hoe lang al?
1: Toch al een jaar of... We zijn 26 jaar of 4, 5. Eigenlijk is het begonnen... Nee, het prille begin, maar dat was eigenlijk nog geen echt begin. Ik kwam, toen ik bij Soul Sisters speelde en zong, dan zaten we elke week in 10 om te zien, de Super 50, noem maar op. Je had elke week 7 programma's die muziek uitzonden op tv.
0: Waar is de tijd, hè?
1: Ja. Waar is de tijd? Ja. En Bart Kael die had toen ook al die grote hits. Zeilen voor het eerst en de Marie-Louise enzovoort. Dus wij kwamen elkaar daartegen in de gang en in de foyer. En dan knikten wij altijd vriendelijk naar elkaar. Maar dat waren toch twee aparte werelden. Dus Vlaamse zangers en Engelstalige popgroepen, die zaten wel in hetzelfde programma. Maar toch kwamen die zaten in de dierentuin echt in een ander kot. En ja. De jaren gingen voorbij en ik heb Bart eigenlijk verder nooit leren kennen of ontmoet. Tot in 2019 zaten wij samen in Liefde voor Muziek. En het mooie van dat programma is dat daar mensen worden samengebracht die uit heel verschillende richtingen komen. In onze editie zaten Comilfo, Stef Camille Carlens, Milo... ik dan en Bart. En daar hebben we elkaar eigenlijk dan... Ja, je bent een hele week samen. Gewoond eigenlijk een hele week samen. En ja, dan merkte ik gewoon dat dat klikte. En dan hebben we afgesproken van... Oké, ik probeer eens een nummer voor jou te maken. En dat heb ik dan gedaan. Dat was Zomerlief.
0: Ja.
1: Dat heeft niet echt heel veel opschudding veroorzaakt. Maar dan het jaar daarop was het Wat is jouw geheim?
0: Oh.
1: En dat werd dan heel erg gesmaakt, toch wel. En sindsdien belt Bart Kael mij eigenlijk al met Allerheiligen elk jaar. Ja. Om te zeggen, Jan, voor je het weet is de zomer weer daar. We moeten klaar zijn met een nieuw nummer. Dus Bart Kael is eigenlijk naast een begenadigd zanger ook een heel getalenteerd slavendrijver.
0: Oké, goed, maar dan ben jij niet rouwig om, want die nummers worden wel heel veel gedraaid op de radio. Zeg, morgen is het Bart's verjaardag. Wat wens jij hem toe voor zijn verjaardag, Jan?
1: Ik wens hem een hele goede conditie toe, want toevallig hadden we het... Ik heb hem van de week ontmoet en we hadden het erover van... God, hoeveel keren treed jij nog op per jaar... Ik zeg, als het kan, alle dagen. En hij zei, wow, alle dagen. En dus ik wens hem energie toe en goesting. En hij mag niks in zijn kop steken van, goh, moet ik niet wat minderen en zo. Minderen, dat is voor als je dood bent.
0: Okay.
1: Tot dan moet het motto zijn, more is more.
0: More is
1: optreden,
0: more.
1: Mensen zien springen, mensen zien lachen, mensen zien meezingen. De stilte, die komt er van wel.
0: Oké, okay, dankjewel Jan Meijers.
1: Oké, Bart.
0: Het gaat je
1: en
0: goed.
1: En een ongeloof. Ik wil Bart eerst nog een ongelooflijke positie.
0: Ja, want hij luistert. Ja.
1: Met zijn, met zijn ondertussen 66 jaar. Het is een getal dat symbolisch oogt wel. Zo die twee zessen. Ik ben 2 jaar ouder, dus ik herinner het mij nog van 2 jaar geleden. Maar Bart, geweldig gelukkig verjaardag. En doe er voor mij zo'n grote fles bubbels open en geef er een geweldige knal op.
0: Voilà, wij gaan er eentje drinken in de Zanzibar. Jan Meijers, dankjewel.
1: Oké, daar.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De tijd van je leven.
7: Radio Bene, Bar-

0: houden van is een constant in deze radio BNE. Bart Kuil, 66. Voor zijn verjaardag morgen. Morgen wordt onze Bart 66. Hij neemt je in zijn armen. En zo zijn we bij de beste 10 beland. We hebben er dus nog 9 te gaan.
1: De tijd van je leven. Radio BNE. Bart Kuil, 66. Radio BNE.
0: Dit is nog zo blij maken, beetje bij beetje.

0: Als je de taal van de liefde verstaat, doe het dan. Zachtjes aan, beetje bij beetje. En die vonk die zal wel overslaan. Wees gerust, zoals de vonk oversloeg tussen Bart en Luc. Een paar apart, dit zijn ze, samen op 8.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

0: schoon kan de liefde toch zijn. Avond op 8. Bart Kael en Luc Appermond samen. Bart Lemmenijn, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Dag Peter. Hallo, zeg, hallo.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, supergoed. Ik ben al een tijdje naar de lijst aan het luisteren. En het is een heel toffe namiddag aan het worden.
0: Zeg, ben je al lang fan van Bart Kael of is dat begonnen bij de Verraders?
1: Nee, daarvoor was ik zeker al fan. Gewoon door de persoon die hij is en ook door de muziek die hij maakt, had ik daar al super veel respect voor. En dan heb ik hem leren kennen bij de Verraders. En ja, daar voldeed hij aan alle verwachtingen die ik van hem had. Een super sympathieke kerel, hè.
0: Ja.
1: En super open. En we hebben daar ons, ondanks alle drama in dat programma, waren wij twee zo wat clowns en hebben wij ons daar super goed geamuseerd.
0: Ja. Jullie spreken nog regelmatig af ook, Bart? Of hoe gaat dat nu?
1: Ja, weet je, we hebben uiteraard drukke agendas, maar als we bijvoorbeeld overlangs, was ik te gast bij Radio 2, en dan stuur ik altijd wel van waar kom je niet mee met Luc. En dan, we komen elkaar wel echt, laten we zeggen, maandelijks tegen. Mm-hmm. En dat is altijd super, super hartelijk en ik kijk er altijd naar uit om hem terug te zien. Ja. Want hij brengt alles zo wat de lach en de dingen in de zaal. Waar hem binnenwandelt, heeft hem zo'n aura van positiviteit rond te mangen. En dat vind ik heel fijn, dat past bij mij.
0: Ja, het zijn twee toffe mensen ook, Luc en Bart. Zeg, als ik nu moet vragen aan jou, wat vind jij nu het beste Bart Kael-nummer aller tijden?
1: Ja, zonder twijfel Zeil je voor het eerst.
0: Ja.
1: Zonder twijfel, omdat dat ken ik ervoor al. En als roeier werd dat dikwijls opgezet. En hij zong dat ook altijd naar mij. Maar hij zei dan roeien voor het eerst. Een kleine aanpassing.
0: Ja.
1: Dus dat blijft mij altijd bij. En ik vind dat echt een heel goed nummer.
0: Oké, morgen is het de verjaardag van Bart Kael. 66 wordt hij. Je mag hem even toewijven. Je mag hem jouw wensen geven. Want Bart en Luc zijn aan het luisteren.
1: Wat mag het zijn? Oké, leuk. Amai, ik ga hem zeker als ik hem zie een kusje geven, of zelfs drie kusjes.
0: Zal hij graag hebben.
1: Voilà. En voor de rest zou ik zeggen dat ik wens hem een hele fijne dag toe. En dat hem eens goed mag verwend worden door de Luc. Maar ik denk dat al iedere dag het geval is. Dus voor de rest, dat hem vooral zichzelf mag blijven, want het is echt een topkerel, niet normaal. Allee, zo. Dus dat hem gewoon zijn gelukje zelf mag blijven.
0: Oké, doe jij dat ook, Bart? En fijn dat ik je mag bellen.
1: Ik ga het proberen.
0: Fijn weekend.
1: Ja, geen probleem. Okay. Het is heel fijn wat jullie aan het doen zijn. En nog eens, het is echt indrukwekkend om te zien hoeveel goede nummers dat Bart gemaakt heeft.
0: Dat is waar. Daar zijn we ook heel blij mee. Bart Lemmenijn, ga je goed?
1: Dankjewel. Fijn.

is mama Dora op 7. De cafébazin uit Oudenaarde is nu ook 40 jaar ouder dan dat ze toen was. Ik hoop dat ze nog leeft. Het blijft de favoriet van Bart Keil zelf. Waarom, dat kan je zien in een filmpje dat onze Johan met Bart heeft gemaakt. Te zien en te liken op onze Facebookpagina van Radio Bene. Had Jan Nijs het over die zomersingle van 3 jaar geleden? Hier is hij.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Radio Bene, Bart Kuil, 66.

0: Luc Appermond, goedemiddag. Kan jij er nog iets aan toevoegen?
1: Dag Peter, nee. Ik denk dat er al heel veel moois gezegd is. Dus een beetje sprakeloos ben ik.
0: Ja, ik zeg het met heel mijn hart. Het is grote liefde tussen jullie twee. Hoe lang kennen jullie elkaar nu eigenlijk al?
1: Ja, Bart moet mij altijd herinneringen aan getallen, want ik zelf ben daar heel slecht in. Ik dacht altijd in de iets meer dan 40. Nee, zegt hij, het is 48 jaar.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Dus ik beaam dat dan maar. Hè.
0: Ja. En is de liefde nog altijd even groot als 40 jaar geleden, Luc?
1: Ja, absoluut. Ja. We worden meer en meer een twee-eenheid.
0: Oh ja. Dat is heel mooi. Zeg, nog 10 voorstellingen te gaan van jullie theatershow. Dan zit die er ook helemaal op. De mensen kunnen het allemaal op de website van Bart KL terugvinden. Maar wat wens jij Jan Bart nog toe voor zijn verjaardag?
1: Ik hoorde Jan Leijer zeggen, energie. Bart heeft nog energie te over, alleen moet hij zijn energie beter verdelen. Want inderdaad, je kunt niet meer als een 20-jarige op een podium staan te springen. En die neiging heeft hij soms toch nog wel, dat hij dan buiten adem is. Dus ik heb wat ik hem wens, is dat hij zijn energie heel goed verdeelt en dat hij blijft genieten. Want de goesting voor het vak heeft hij nog altijd.
0: Dat zie je ook als hij bezig is. Morgen is het zijn verjaardag. 2 optredens, dus er zal wel gevierd worden na die optredens, neem ik aan. Wat gaan jullie doen?
1: Ja, dat hebben we beloofd. We houden het vandaag extra rustig voor wat vrienden en familie. En morgen die 2 optredens. En dan hebben we toch in het vooruitzicht dat we een paar dagen gaan logeren bij onze goede vriendin
0: Marie-Jeanne in de Normandië.
1: Ja. In Normandië. Daar kijkt Bart elk jaar naar uit om met de paarden de natuur in te trekken. Dat is voor hem pure ontspanning. En natuurlijk kijkt hij ook uit naar zomerhitte. Want dat zou hij toch eens graag willen winnen. Maar ja, wie niet?
0: Dat zal wel.
1: Het liedje is er in elk geval. En hij krijgt heel veel steun van de fans. Want ik denk dat dat voor hem het mooiste was. Die getuigenissen van vrienden. Ja. Dat was heel ontroerend. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is wat jij af en toe tussendoor liet horen. Reacties van luisteraars die welgemeende felicitaties en groeten doen.
0: Ik zou nog een uur kunnen doorgaan, Luc, want ik heb hier zoveel reacties binnen. Ik kan ze niet allemaal aflezen. Of ik moet knippen in de muziek en dat doe ik helemaal niet graag. Is Bart bij jou in de buurt?
1: Ja, ik ga hem u even doorgeven. Ik ga even naar de andere kamer. Een ogenblikje, want hij was aan het luisteren.
0: Oh ja. Oké, dan mag je Bart even doorgeven. De jarige van morgen. Hoewel, bij Radio Benië is Bart KL vandaag al jarig. 66.
2: Ik ben nog altijd 65.
0: 65, zeg maar een dikke proficiat voor morgen.
2: Nog een halve dag.
0: Heb je een beetje kunnen genieten van deze uitzending?
2: Ja, enorm. En soms was ik ook aan het luisteren, dat kan ik zeggen. Ik zeg, wat liedje is dat nu? Er zijn erbij die, gelijk Manjana. Manjana was ik al lang vergeten dat ik dat opgenomen. Maar het doet mezelf ook een plezier om al die liedjes dus te horen. Want ik luister eigenlijk, als ik heel erg moet zijn, nooit naar mijn eigen liedjes of nooit naar eigen cd's. Dus en daarom is dat des te plezanter om dat nu eens allemaal, al die mooie liedjes op een rij te mogen horen.
0: Wij vonden het ook plezant. Ik zei net tegen Luc, ik sta ervan te kijken, zeg, hoeveel nummers dat ik daarvan ken. Hoeveel nummers dat er in ons collectieve geheugen zitten.
2: Ja, weet je, ik ben al ondertussen zo lang bezig van 1983. En dat, elk jaar namen we toch 2-3 singles op en soms ook een hele full cd. Dus er zijn heel wat liedjes de rug gepasseerd. En ik heb ook altijd geprobeerd om voor een heel breed publiek te zingen. Voor jong en oud. En ook gevarieerd. Want dat vond ik belangrijk om niet altijd doorslagen te maken van een liedje, maar gewoon van heel afwisselende repertoire te hebben. Ja.
0: Dat wordt geapprecieerd. Bart, ik wens je nu al een mooie verjaardag. Ik moet afronden, want anders kunnen we ze niet
2: meer... Anders kunnen we de nummer 1 niet draaien.
0: Nee, stel je voor.
2: Maar heel lief en bedankt voor de warme reactie.
0: Veel plezier gedaan. Bart KL, 66, morgen. Het weer zit alleszins goed mee. Zo hoort het ook, natuurlijk.

0: Op 4 staat hier mooi weer vandaag Bart Keil. En dan nu op reis naar Rome.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Rome, een van de favoriete bestemmingen van Bart Kael. Op 3 staat hij ermee in de Radio BNE. Bart Kael, 66. Ter gelegenheid van zijn verjaardag van morgen. De nummer 1 is dit niet geworden. Wel de nummer 2. Het zijlied. Ze zijn...

0: En dat was hij dan, onze nummer 2 in de Radio BNE, Bart Kyle 66. Zijn je voor het eerst?
1: Radio BNE, Bart Kyle 66.
0: Iedereen op de grond en roeien maar. De Marie-Louise staat op 1.
1: Peter Hermans.
2: VRT Radio BNE.
0: Fijn dat je voor ons koos en voor Bart. En morgen is het aan die andere jarige. Wiltura, fijn weekend. Bye.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee. Yay!
6: Gamma!
0: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. En die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. Het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
0: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het is het grootste regenboog-event in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst de World Pride. Er worden zeker 500.000 bezoekers verwacht. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 doden en 29 gewonden. De Nederlandse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen en ook de bezoekers zijn extra op hun hoede, maar vinden het nu net nog belangrijker om hun stem te laten horen.
2: Je let wat meer op elkaar, je let wat meer hoe het is afgezet, dus ja, toch wel.
3: Ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk willen we er niet aan denken, want het is eigenlijk te bizar voor woorden.
4: On one end, you could be scared to come to something like this. On the other end, you should be even more empowered to come out and celebrate who you are. We can't let those things scare us. Of course, our hearts are with Berlin. We don't want to see anything like that happen, but this really represents of why it's so important for us to come out and show power that we are in this community.
0: De Hongaarse premier Péter Magyar vreest voor een grote energiecrisis in zijn land. Door de lage waterstanden in de Donaurivier kan de enige kerncentrale van het land niet voldoende gekoeld worden. Waarschijnlijk zal de centrale dit weekend volledig stilgelegd moeten worden. Magyar roept alle Hongaren op om minder elektriciteit te gebruiken. Overheidspersoneel zal ook van thuis moeten werken en alle lichten in overheidsgebouwen gaan uit. Hongarije is lang niet het enige land dat kampt met watertekorten door de aanhoudende droogte. Ook de rivier de Rijn staat historisch laag. En dat veroorzaakt weer problemen voor transport en industrie. Vanmiddag zon en wolken, rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog warmer. Vanaf de namiddag of avond is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: VRT Radio BNE Live.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Nog steeds al volonté.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De grootste drukte op de wegen richting het zuiden is achter de rug. Er stond vanmiddag meer dan 1000 kilometer file op de Franse wegen. De A9 richting Spanje en vooral de A7 richting Lyon en Marseille waren zeer druk. De files zijn op dit moment nog wat verder opgeschoven richting het zuiden. Het is nu het drukst richting de stad Valence. Het blijft ook druk aan de tunnels richting Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld zijn er nu wachttijden van 1,5 uur. In Amsterdam in Nederland zijn 100.000 bezoekers aanwezig voor de botenparade van de jaarlijkse Pride. 80 boten varen over de grachten in de stad en vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in Berlijn in Duitsland. Toen viel 1 dode en 29 gewonden. Vanuit Amsterdam, Gitte van Hooijwegen.
1: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Wat dat precies inhoudt, daar wil de politie niet over uitweiden om natuurlijk niet in hun kaarten te laten kijken. Maar eens die kanaalparade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar één boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijkheden.
0: En ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. Een half uurtje geleden is in Lausanne in Zwitserland de eerste etappe van de Tour de France Femmes gestart. Lotte Kopecky komt aan de start zonder klassementsambities. Ze is nog niet in beste vorm, maar hoopt tijdens de Tour sterker te worden.
2: Ik denk niet dat we de beste die er ooit al geweest is, die staat er niet, denk ik. Maar op zich, de cijfers op training, ja, die geven wel goede signalen. Ja, ik hoop, hoe verder de Tour vordert, hoe meer ik er kan doorkomen of hopelijk hoe fris ik kan blijven.
0: En Hervé Koffi wordt de nieuwe doelman van voetbalclub Union. Koffi komt over van het Franse Lens en wordt gehuurd met een aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Ipswich gaat. Vanmiddag zon en af en toe ook wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en het binnenland al rond 30 graden. Maandag nog warmer met in de namiddag of avond kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Code yellow!
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. En ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. In 2035 zullen er naar schatting 11.500 gevallen van longkanker per jaar zijn. Connie Salembin heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Die kanker wordt laat opgemerkt, daarom zou een jaarlijkse screening nuttig zijn, vertelt ze.
1: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eindelijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn, ook voor longkanker.
0: Door de nieuwe Europese pakjestaks zijn er de voorbije maand een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met de maand juni. Sinds 1 juli moet je een tax van 3 euro betalen bij online bestellingen onder de 150 euro van buiten de Europese Unie. Tot dan waren die goedkopere zendingen vrijgesteld. De tax moet de overvloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Er zijn dus wat minder goedkope producten binnengekomen, maar dat komt vooral omdat Chinese webshops consumenten verleiden om meer in één keer te kopen, zegt Christian van der Waren van Douane en Accijnzen.
2: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan 150 euro, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die 3 euro. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
0: Het aantal pakjes met een grotere waarde dan 150 euro is wel licht gestegen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne. Voorlopig is er een kopgroep van 4, zonder grote namen en zonder België, met een voorsprong van 5 minuten. En in het wielrennen zitten de renners in de finale van de Classica San Sebastian. Remco Evenepoel is daar de grote favoriet voor een 4e overwinning. Maar Olivier de Wilde, hoe doet Evenepoel het?
3: Zeer goed, omdat hij is teruggekeerd bij de groep der favorieten, maar hij heeft het heel lastig, omdat hij tussen 2 belangrijke bergen in deze finale van de Classica San Sebastian een fietswissel moest doen, mechanische pech dus, en daardoor ook moest terugkeren en heel wat krachten heeft moeten opsoeperen om terug bij die groep te geraken. Het is zelfs eigenlijk na de berg gelukt om aansluiting te kunnen maken bij de groep der favorieten. Benieuwd hoeveel krachten dat heeft gekost en of het hem nog gaat lukken om deze 4e zege van de Classica San Sebastian te pakken. Nog 29 kilometer en dus straks nog op 8 kilometer van de streep. De beslissende berg Mourgil-Tontora. En dan gaan we het weten of Remco Evenepoel zichzelf of nu alleen heerser wordt in de palmaressenlijst van de Classica San Sebastian.
0: Dankjewel, Olivier. Vanmiddag zon, af en toe ook wolken en rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, maar in het binnenland dan rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Bitte gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes,
14: Bompie,
13: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
14: Wie?
13: Jamma.
14: Yay!
13: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
15: Ho! Ik kan niet.
13: Ik ook niet.
15: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
13: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
15: Wij klussen mee.
14: Yay!
16: Gamma! Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: 30.

0: Radio Bene.
1: Vlaamse 30. Radio Bene.
2: ...28.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Radio BNN.
8: Vlaamse 30.
9: 24.

0: tussen 30.
1: Nieuw. VRT Radio BNE 23.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Klassica San Sebastian en wordt alleen recordhouder. En verschillende premiers van EU-landen vragen om dringend samen te komen over de migratiecrisis op Ceuta. Remco Evenepoel heeft de Klassica San Sebastian gewonnen in Spaans Baskeland. En daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Een verslag van Olivier de Wilde.
1: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar verdubbelde het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen en ook de komende jaren wordt een sterke stijging verwacht. Roken blijft de belangrijkste oorzaak, maar toch zijn er ook meer longkankers bij niet-rokers, zoals Connie Salembin. Zij kreeg al 3 keer de diagnose longkanker, maar niemand kan zeggen waarom.
2: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt daar nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken dan bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
0: De vooruitzichten voor patiënten zijn de voorbije 20 jaar wel verbeterd, dankzij betere behandelingen. Bij vrouwen is de overlevingskans toegenomen tot 35%, bij mannen tot 27%. De premiers van 22 Europese landen roepen in een brief de Europese Unie op om een spoedvergadering bijeen te roepen over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt het idee van de Europese leiders, laat ze weten op X. Intussen leeft het centrum van Ceuta weer op, maar de ongerustheid is nog niet weg. Mieke Strings kon er vanmiddag spreken met enkele inwoners.
3: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta, maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
4: Horrible.
3: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
4: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa. Sobre todo es el miedo.
3: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
5: No salíamos de casa ni nada.
3: Angst hadden we niet. We zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
6: No saber por qué ocurre estas cosas.
3: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken. Maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
4: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
3: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
7: Este gobierno que tenemos lo peor.
3: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
5: Nos hemos sentido abandonados.
3: Maar gelukkig, besluit hij.
5: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
3: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Amsterdam in Nederland is de grootste editie van de jaarlijkse Pride aan de gang. De stad organiseert voor het eerst de World Pride. Zeker 500.000 bezoekers vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om net nu op straat te komen, zegt Martijn Albers van de organisatie.
8: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor en dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
0: Ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. We gaan nog naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters moeten er nog iets meer dan 40 kilometer rijden tot de finish in Lausanne. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
9: We hebben al een hele etappe lang 4 leiders die in de eerste kilometers zijn weggereden. De Nederlandse Rijnbeek, de Spaanse Eraso, Noskova, Tsjechië en de Française Mahé. Geen grote namen dus. Het peloton, of toch het eerste deel daarvan, want op de tweede helling van de dag is dat toch wat uit elkaar gevallen, rijdt nu op zo'n 1,5 minuut van die koplopers. En eentje rijdt er nog net voor, de Australische Spread, net voor dat peloton dus wordt. Straks pas echt interessant in de straten van Lausanne, waar deze eerste etappe eindigt met een verraderlijke klim. Iets voor de sterke sprinters of de punchers, zoals een Lotte Kopecky. Of zien we toch al enkele favorieten in het klassement die de eerste gele trui willen pakken? We weten het over 43 kilometer.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. De kans op buien en onweer stijgt. En we begonnen met koers. Na een tweede plaats in de Tour slaagt Remco Evenepoel er een week later in om voor de vierde keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sporten. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. De kans op buien en onweer stijgt. En we begonnen met koers. Na een tweede plaats in de Tour slaagt Remco Evenepoel er een week later in om voor de vierde keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sportza.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: VRT Radio BNE Live.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Lotto is op zoek naar Vlaamse
0: 30.
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Ah.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
4: 13.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: 7.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen overleggen dinsdag over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. En Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen zullen dinsdag een videovergadering houden over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarover in een brief opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Spanje garandeert dat vrijwel alle migranten die illegaal Ceuta waren binnengekomen intussen zijn teruggekeerd naar Marokko. Toch blijft de onrust groot. Dat kon ook onze collega Mieke Strings vaststellen bij de inwoners daar.
1: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta. Maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
2: Horrible.
1: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
2: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa. Sobre todo es el miedo.
1: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
3: No salíamos de casa ni nada.
1: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
4: No saber por qué ocurre estas cosas.
1: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken. Maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
2: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
1: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
5: Este gobierno que tenemos es lo peor.
1: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
3: Nos hemos sentido abandonados.
1: Maar gelukkig, besluit hij.
3: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
1: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft nog wel ter plaatse, zegt woordvoerder Karel de Smet.
6: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Verslag van Olivier de Wilde.
7: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastián om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Maar toch was het geen makkelijke overwinning, zegt Evenepoel na de wedstrijd.
8: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: En in de Ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. En we gaan ook naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters zitten daar in de absolute slotfase. Jonas Maas, wie gaat daar winnen?
9: Wel, dat weten we zo meteen. Nog 2,5 kilometer. Het peloton zit nu in het centrum van Lausanne, waar de laatste 2 kilometer nog heel erg lastig zijn. Dat wordt iets voor de sterke sprinters, of misschien al voor de klassementsvrouwen. Met topfavorieten Vollering en Pauline Ferrand-Prévot, die al de hele dag alert voorin het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan moeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer, temperaturen dan boven 30 graden. Maar dan stijgt ook de kans op buien en onweer. We begonnen met de spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU. Ze zullen dinsdag via video overleggen over de situatie in Ceuta. Verschillende premiers hadden opgeroepen tot een gezamenlijke reactie. Meer is na te lezen op vrtnieuws.be. Radio BNE.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen. De premiers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bardet de Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
1: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet te onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotto Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
2: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette. Niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim Lecour werd 2e, topfavoriete Demi Vollering 3e en ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
0: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
3: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Goedenavond, Veerte Nieuws met allerlei korten. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosheid deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
1: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 1:30 vannacht. Nu, Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week is er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
0: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
2: Die laatste kilometer dacht ik, hey, ik moet erbij blijven. En toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, toen dacht ik, ja, het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
0: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. En voor verkoeling moet je naar zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
3: Radio BNE.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: met allerlei korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purjai is 43 jaar geworden. En veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
2: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor verkoeling moet je naar de zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14nieuws.be.

0: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
3: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk bij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest reden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66 om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio B.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: VRT Radio BNE Live.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: middernacht een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa-ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag, ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt de Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jette, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politieaanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
2: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens zijn dak of de windmolens langs autostrade. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
0: 40 teams namen deel. Tweede werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio BNR.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweerde Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jette, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Nou, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: In de Verenigde Staten heeft het in op de Solar Team van de KU Leuven, de American Solar Challenge, gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En nog in de Verenigde Staten is acteur Vincent Pastore overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rollen als gangster in verschillende bekende misdaadfilms, zoals Goodfellas en Carlito's Way. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de misdaadreeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Vincent Pastore werd 80 jaar. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNR.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant, dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jetten, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat de Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren.